GTO, it is Nalu on KUFM 94.5. So I said I still want to share more of your flow jokes. Yo, Vanessa. Hi, ek sê liewe niks. Maar Vanessa sê, Tracy, ek wil net vir jou sê, ek het nou my subscriptie aan die sekuriteitsmaatskappy gekanselleer, want my buurvrou hou alles 24/7 verniet op. Het jy ook so'n buurvrou?